Er war een zeer langzame componist, weil er had zijn atelier, dat was een veritable atelier, met een architectentisch. En er brauchte een minuut voor een linie, er had een minuut voor een linie. Weil er dacht, mijn hand denkt mit. Niet nur mijn gedanken, niet mijn hand te zien. En ik neem tijd voor dat. En wenn man sieht, die Partituren, sind geschrieben, es gibt extrem wenige Fehler in die komplexe Partituren.